Mijn oud huid vond oma leeg na. Men had genoeg en het eten maken. In een genoost eet tropft kenst. Tropft ook eest. Eest mijn te do alt e. Mijn te stroke away a pain tries. Tamak oat a stoom. Amast ace love a stoom a leg a mind to leg a mind to leg and a white and a k to I can you will I to nay stoom yeah I might if better cool leg at a yet a go might oh madagoo no I like a zig them I like a do do but I do do but so many cake I'm and oh I say do.